je bruin door de zon en de zee, op je rug en de rest. En je gaat als het sneeuwt naar Sankt Moritz, met de rest van het mondaine stel. Waar je nipt aan je Franse likeurtje, maar je

0: Alles op de
1: pof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffing op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodríguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden en waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
4: Tot zover het radionieuws.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Juwelier Keen. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Keen. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
8: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
7: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
8: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
7: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
10: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
11: Welkom, hier hoor je non-stop.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffing op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Welkom, hier hoor je non-stop.

eerste april, met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het Veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
8: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
9: Welkom, hier hoor je non-stop...

zijn en ooit de echte waarheid zijn. Wanneer je hier de kranten leest, dan word je toch wel

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde sniper-safaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen. Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties, kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra, aan de Slinker 6 in Houlerwijk.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Welkom, hier hoor je non-stop.

de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra. Aan de Slinke 6 in Houlerwijk. Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazikamp.nl. Yazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
9: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om 4 onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
1: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Luisteraars, goedemiddag. U luistert naar de muziekcarousel van B op deze woensdagmiddag bij Team FM. Luisteraars en DJ's van Team FM, we wensen jullie allemaal weer heel en heel veel luisterplezier. Ook voor familie De Roo, Johannes en Rina, Annie en Gerbrand, familie Efting, Lambert, Reina en Babs, ook even voor Tini en Anton, Magines Nijmanting, Ria en Roelof, Lammy Dalepeel als zus, ook als zwager Benny, voor Eb en Sinneke, voor Renze de Vries, Kobus en Fenna Redenbrug, en voor Nieuw-Weringen Leida, Walter en de jongens, voor Jijntje en Willem Klein, voor Tineke en voor Truus, en voor Jitsi, voor Wijnand en voor Kira, voor Betty en Theo uit Oude Meerdum, voor Trein en Teunis Halting, voor Kobus en Jan, broers van Leida. Luisteraars, allemaal weer heel en heel veel luisterplezier toegewenst uit deze studio van B.

Goedemiddag Renze. Goedemiddag B. Mag ik wel een plaatje van vader Abraham horen? Die ene roos. En van Ubers en Schubber. Voor iedereen die luistert. Ja, zeker Renze. Dat doen we heel graag voor u. Renze, mag ik u bedanken voor uw aangevraagde muziek. Voor het meeluisteren. Renze krijgt de muzikale groeten uit dit mooie dorpje. Helemaal naar het hoge noorden.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Juwelier Keen. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Keen. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Goedemiddag, Eb en Sinneke. Hallo B, je hebt hem al, de nieuwe cd. Hij is mooi, hè? Ja, hij is heel mooi, heel prachtig. Blij dat ik hem heb. Nou, bedankt voor die tip van vorige week. Dus al, ik ben morgen jarig. Draai maar een mooie countrylied voor mij. Lieve groeten van ons en Eb. Lieve groeten van mij en van Eb. Eb en Sinneke. Sinneke alvast van harte gefeliciteerd voor morgen. En een hele dikke knuffel van B. En we wensen je nog een heel veel gezondheid. Samen met Eb en samen met de kinderen, met de kleinkinderen. En we wensen je nog weer van harte beterschap. Dus Sinneke, van harte gefeliciteerd voor morgen. We gaan eerst even een liedje voor jullie draaien van de Morning Light. Speciaal dan voor Sinneke. Gefeliciteerd.

Luisteraar, sorry, we waren wat beziek door elkaar heen. Ja, luisteraar Wijnands, die belde op. Ja, Wijnand nog even bedankt voor het belletje, voor het meeluisteren. Dus sorry luisteraars.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Goedemiddag, Leida. Leida, nog en bedankt voor dat belletje. Leida gaat muziek aanbieden, ook aan Sinneke en Eb. En Sinneke, u krijgt de felicitaties van Leida. En Leida gaat u ook een liedje aanbieden van Buck Owens. Stof op Moeders Bijbel. Dus Sinneke, u krijgt muziek aangeboden van Leida van Buck Owens. De felicitaties nog van Leida.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar is het aantal Rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 Rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
8: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
10: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.nl.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 1,5 minuut gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine". Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Juwelier Keen. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Keen. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Goedemiddag Tini en Anton uit Zwartemeer. Goedemiddag Tini, nog even bedankt voor dat belletje, voor het babbeltje. Tini en Anton gaan me zeker bidden aan alle luisteraars van Team FM. En moest een liedje zijn in de klooster van Santa Marina.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
0: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

Luisteraars, goedemiddag. Onze tijd zit erop bij Team FM. De muziekcarousel is wel leeg. Ik wens je nog een heel veel luisterplezier met de volgende DJ's bij Team FM. En alvast een heel mooi Pinksterdagen. En nog heel veel luisterplezier met de muziekcarousel van B. Weer volgende week woensdag. En Eb en Sinneke, goedemiddag Sinneke. Ik wens u morgen nog een hele mooie verjaardag samen met Eb. En we wensen, B wenst jullie nog heel veel gezondheid, jullie tweetjes. Met de kinderen en met de kleinkinderen. We gaan nog een liedje voor Sinneke draaien. Luisteraars, bedankt voor uw meeluisteren. De muzikale groeten van B. De muziekcarousel is in nieuwe weerdingen.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Een vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
4: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op en hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
8: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstrasse 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
9: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
10: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
11: Welkom, hier hoor je non-stop de

Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks-PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal luchtruim. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

Hij kwam recht op ons af en hij zweeg als het graf. Maar zijn blik leek me harder dan glas. De eeltige knuisten, gebald tot twee vuisten. Ik

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Premier Rob Jetten heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloot spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van de monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de...

Hallo met Petra. Ik zoek kennismaking met een knappe jongen van plusminus 25 jaar met groene ogen, blond haar, ongeveer 1,85 meter, hbo-niveau, goede baan, in bezit van auto en eigen huis.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop...

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je, want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
1: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de